0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: 87 DOS 87 6.
1: Yeah.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw.

opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst

0: Mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
2: En op weg naar je werk.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de start.

0: sportgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de WOWES Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.
1: De WOS Regio Mix.

0: een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
5: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
4: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
6: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
4: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Morgen!
8: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
8: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc.

Oh yes, het is woensdag, breek de week. Come on, vandaag meer sport, lekkere muziek en een heerlijke ochtend. Goedemorgen allemaal.

0: elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, en vandaag een sportieve woensdag. En voor deze woensdag hebben we een mooie quote bedacht. En die gaat zo. Je hoeft niet de beste te zijn. Je moet beter zijn dan degene die je gisteren was.
3: Het is altijd een wedstrijd tegen jezelf.
2: Het is altijd een wedstrijd tegen jezelf.
3: En niet tegen anderen. Maar je mag wel naar anderen kijken om motivatie eruit te halen om zelf beter te worden.
2: Juist,
3: vind ik.
2: Juist, juist.
3: Oké, dan gaan we nu door met muziek van Seal, Kiss from a Rose.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Wakker met Tim en Luc. En ik hoop dat je lekker bent opgestaan. Dat bakkie zit er bij ons al in. Even de vraag, bij jullie ook of niet? Misschien doe je wel aan de koffie, misschien doe je niet aan de koffie. Vandaag gaan we weer lekker een verzoekplaatje draaien. Dadelijk de eerste, heb ik gehoord, Tim. Dan doen we ook de release raider. We gaan om 7:45 gaan we bellen met Owen. Die heeft hij een keer in de studio gezeten. Die deed armworstelen, deed hij. Hij is op toernooi geweest. Dus we gaan hem eventjes spreken hoe dat was. En voor de rest, afgelopen weekend was er een heel groot sportevenement, Gym Race. Daar mochten wij ook draaien als Sky Brothers. Dus dat is een beetje sportief nieuws wat ik nu in deze ochtend kan brengen. En dan gaat Tim jullie sportief wakker maken met een goed plaatje.
1: Ja, want Pieter die is weer lekker wakker geworden. En hij komt altijd met een goed plaatje. En dit keer is het een goede dagstarttijd. Dit is Gonna Make You Sweat van C&C Music. En wat een banger is dit, zeg. Oké, dames en heren, wakker worden. Dit is Gonna Make You Sweat.

Time heeft een mooie aanvraag. Dit is Makina Time van Dimitri Vegas en Like Mike. Dus gooi die Makita gereedschap de lucht in. Let's go. Dit is Makina Time van Dimitri Vegas en Like Mike.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, en wat een heerlijke plaat, Tijmen. Lekker wakker worden vandaag. Voor iedereen die al lekker op de werkvloer staat. Het is lekker wakker worden met Tim en Luc. En we gaan ervoor.

hebben contact met Owen en we gaan zo Owen lekker bellen over zijn armworstelingswedstrijd in het buitenland. Het is echt wel eens gewoon, je denkt armworstelen, dat kan toch geen sport zijn. Maar dat is echt een sport. Het is ook

of the groove.

0: hebben we aan de lijn Owen. Owen, hele goede morgen.
1: Een hele
0: goede morgen, man. Yes. Kijk, wat een energie. Kijk, dat hebben we nodig, Owen.
1: Ik ben altijd ready, jongen.
0: Goed zo, goed zo. Heerlijk, goed om te horen. Hey, Owen, we wilden jou eigenlijk even, willen de luisteraars eigenlijk even terugnemen, want je was hier laatst in de studio. Hadden we het even over Grip Kings, wat het is, dat je armworstelen doet als, nou ja, eigenlijk als uit de hand gelopen hobby.
1: Ja.
0: Jij bent laatst ben je naar je tournament geweest.
1: Klopt.
0: Hoe ging dat?
1: Nou, ik zal jullie vertellen. Het niveau was om te snijden.
0: Ja?
1: Dat was echt extreem hoog niveau. Dat was voor mij om te testen waar ik sta.
0: Ja.
1: En eigenlijk, mijn teamgenoot heeft het wel echt goed gedaan. Die is vierde geworden.
0: Zo, ja, netjes.
1: Super goed gedaan. Links ben ik eigenlijk een soort gedeelde laatste plek geworden. Ik ben eigenlijk twee professionals tegengekomen. Ja, daar legde ik het gelijk tegen af.
0: Oké.
1: Als het ware.
0: Ja.
1: De rechterhand heb ik

0: wel één wedstrijd kunnen winnen.
1: Oké. Die wisselen je dan af of zo? Of?
0: Ja, je hebt eigenlijk eerst begin je altijd met de linkerhand. En dan daarna ga je eigenlijk verder met de rechterkolom als het ware, met je rechterhand.
1: Ja.
0: Dus op die manier. Maar je had eigenlijk dus een amateursklasse en een pro-klasse. Nou, ik ben nu 2 jaar een beetje bezig. En ja, ik had in principe wellicht nog net aan mee kunnen doen aan zo'n amateursklasse. Maar ik wil mezelf uitdagen.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: die amateursklasse gewoon ook geslagen. Ik heb twee, drie toernooien gedaan. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon hoger grijpen. Want anders ga je ook niet leren knokken met de big boys, zeg maar.
1: Nee, zeker. Ja. Dat is een goede instelling.
0: Maar die die amateur, daar kwam ik dus tegen de nummer 1 van de amateurs. Nou, die knalde ik eigenlijk gelijk tegen de pinpad aan, zoals je dat noemt bij ons.
1: Ja.
0: Maar ja, zo deden dat de pro's aan de rechterkant wel, hè, terwijl mijn linkerhand beter is, gek genoeg.
1: Ja.
0: Kon ik met rechts toch wel iets meer bereiken, dus ik kon ze nog wel een beetje stoppen.
1: Ja.
0: Maar ja, daarna duurt het helaas op. Dus 2 losses aan de linkerkant, 2 losses aan de rechterkant.
1: Ja.
0: En wel 1 win naar huis gegaan. Maar in ieder geval een hele belangrijke leerles geweest.
1: Ja, zeker. Ja, je moet jezelf toch echt natuurlijk uitdagen wat jij al zegt. Dus dat is heel goed wat je daar gedaan hebt. Maar ja, voor de rest die sfeer daar zo, hoe is dat daar?
0: Ja, dat is niet normaal. Want je hebt, ik weet niet of jullie die hoodie nog weten die ik meenam. Die E-Surfest hoodie.
1: Ja.
0: Mensen van dat kaliber deden mee aan het toernooi, zeg maar.
1: Ja,
0: dus,
1: precies.
0: Je had een paar mensen die gewoon, je had zelfs een kampioen van die league die eventjes in die klasse meedeed. Want als je nummer 1 wordt, dan pak je gewoon €400. Dus die gasten zijn met €800 naar huis gegaan.
1: Ja, dat is toch lekker. Met lekker
0: die
1: meegenomen.
0: Dacht, even een lekkere makkelijke PD, dachten ze.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, wel heel gaaf. En wat ben je vandaag aan het doen, Owen?
0: Ik doe op de woensdagen onderhoud in parkeergarages eigenlijk, aan ventilaties en gasdetectie. Dus even 1 keertje lekker in de week, gewoon hartstikke leuk. Zit ik lekker op de bus.
1: Ja.
0: Daar moet ik naar Rotterdam rijden, dus helemaal leuk.
1: Oké, en hoe heet het bedrijf waar je werkt?
0: Van Winden Techniek eigenlijk. Dus dat is via Maatje van mij.
1: Die
0: doet dit eigenlijk al langer. Ik wilde toen eigenlijk, klonk het wel interessant.
1: Ja, gewoon je wilde gewoon even inspringen op zo'n woensdag, even wat anders, even...
0: Ja, leuk.
1: Ja, doe je goed.
0: Nu ziet mijn week er sowieso heel gek uit. Ik doe 5 verschillende dingen, maar goed. Dat houdt het allemaal spannend.
1: Zeker. En hoe is die shoot nog gegaan? Met Koso was dat toch?
0: Ja, dat was... Ja, hebben jullie die gezien, die video? Moet je eigenlijk even kijken
1: Ik heb hem niet gezien. Die moeten we even bekijken trouwens.
0: Even bekijken, want daar staan dus die in een partij acteerwerk, dat wil je niet weten. Of Koso niet tussen...
1: Oké. Heb je hem niet gedeelde post of zo?
0: Ja, ook.
1: Kan hem ook op Grip Kings kijken, of moet ik hem dan op Owen kijken?
0: Ja, nee, dat kan bij Grip Kings, kan dat ook gewoon... Je ziet eigenlijk een gezicht met een soort protein, met een soort cornflakes ontbijt.
1: Ik zie hem. Ja, bestaat 7 jaar.
0: Die is wel even
1: lachen. Ik ga hem zo even kijken, ja. En dan stuur ik hem wel even door in het verhaal wel eens.
2: Ja, leuk. Ja.
1: En als de luisteraar...
0: Ik heb nog wel één leuk dingetje trouwens. Kijk, 17 oktober rij ik met 5-6 atleten richting Renkum. En dan is het officiële rookie-toernooi van Nederland.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk eigenlijk een toernooi voor nieuwe, slechts beginnende armworstelaren en armworstelvrouwen als het ware. Die zichzelf willen testen, dus dat is wel heel leuk. Dus dan ga ik lekker coachen.
1: Ja, leuk.
2: En dus, al denken de luisteraar naar over, joh, daar wil ik ook naartoe. Dan zit jij gewoon in de pijl in Naaldwijk, hè?
0: Ja, klopt.
2: Gewoon hartstikke dichtbij.
0: We krijgen er een tweede dag bij. Dus ik heb gisteren vernomen dat we op de woensdag ook een extra dag kunnen beginnen. Zodat we en in het weekend en door de week wat kunnen gaan doen. Dus dat zal waarschijnlijk van 7 tot 9 zijn op de woensdagavond. Maar dat moet ik nog eventjes helemaal rondkrijgen. Maar dat komt wel goed.
1: Ja. Leuk, heel goed. Oké, leuk Owen om je even een update te geven hier zo op de radio. Wij gaan even jouw video bekijken en dan voor de rest wens jou een hele mooie woensdag.
0: Ja, van hetzelfde mannen, dankjewel.
1: Yo.
0: Jullie ook. Oké, hoi hoi.
3: De koffie.

0: Dit is de wakkere WOS ochtendshow.
1: Ja, wat een heerlijke energie van die Owen op die mooie woensdagochtend. Nou, dus als je nog lekker wil armworsten, dan kan er bij Owen gewoon naar Grip Kings gaan. Heerlijk. En dan gaan we nu verder met Holiday.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
5: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
4: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
6: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
4: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Desmond Summon. En dat betekent...
1: De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld. Helemaal oud.
0: Dit is dus zeg maar een plaat van vroeger en die is nu weer hergereleased. Maar dan onder een andere naam met dezelfde artiest. En dan ja, weer gewoon netjes in een leuk en leuk nieuw jasje. En dat brengt ons ook gelijk bij de release reden. En de release reden is Super Stylin' van Kepler. Dit is ook een plaat die al in 2001 is uitgekomen. En ja, de vocal ken je dus sowieso al. En Keller heeft een mooie, originele, nieuwe
2: sound onder gedaan.
0: Nee, gewoon een nieuwe, gewoon een van deze tijd, zeg maar. Een lekkere UK Garage Drive van deze tijd.
2: Ja.
0: Dus zo zie je, vorige keer hadden we ook al, gisteren hadden we ook al een plaat uit 2000. En die is ook door een Brits duo, net zoals dit keer, is die gewoon weer even nieuw, origineel, gewoon lekker. Nieuw van deze tijd gemaakt.
2: Okay.
0: Dus deze gaan we lekker draaien. Je zal waarschijnlijk al herkennen aan zijn vocal. Dit is Super Stylin' van Keller.

0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, en het is vandaag woensdag en we willen jullie een beetje in beweging krijgen. Dus voor het volgende nummer hebben we jullie allemaal nodig. Als jij nu luistert en je denkt, oké, we gaan even voldoen. Dan gaan we nu wat doen. Tim, wat gaan we doen?
3: Wat we gaan doen?
2: Ja.
3: Push-ups of zo?
2: Nee, de Macarena gaan we doen.
3: Oh, de Macarena?
2: Ja, we gaan de Macarena doen. Dus als jij nu lekker staat te luisteren, zit, staat of ligt, maakt niet uit. De Macarena kunnen we met z'n allen doen vandaag. Komt-ie.
3: Oké, let's go.

0: Dit was Mario van David Guetta en Yest.
1: Aan de slag! Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
0: En we gaan terug naar een lekker plaatje van vroeger. Dit is I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston, de enige echte. Woo!

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Goedemorgen, Mees.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mees is hier in de studio om voor jullie het meest... Het nieuws voor te lezen. Dus hier is Mees met het nieuws.
3: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijk gaslucht vastgesteld. De politie heeft omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen steeds van verschillende plekken. Ja, dat komt waarschijnlijk. Ik las dit en ik dacht het komt waarschijnlijk omdat ze daar al om maanden aan de weg aan het werk zijn. Ik weet niet hoe bekend jullie in Schravenzande zijn, maar ze zijn daar aan de weg aan het werken al maanden.
1: Klopt. Ja.
2: Dus het zal er daar vandaan komen. Niet heel veel verderop in Schravenzande het volgende. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard en val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. Ja, het zijn geen hele leuke feitjes om de ochtend mee te beginnen. Maar goed,
1: nee,
2: het kan niet altijd goed nieuws zijn. Dan even iets anders. Ik heb een vraagje voor jullie.
1: Ja.
2: Als jullie ooit komen te overlijden. Ik hoop nog dat dat heel lang gaat duren volgens
1: jullie. Ja, ik hoop het ook.
2: Maar hoe zouden jullie dan begraven willen worden? Gecremeerd of...
1: Ja, ik zei net al tegen Mees, ja, ik ben dan toch dood, dus mijn ziel is eruit. Dus je kan mij gewoon in de zee donderen. Maar jij kwam eigenlijk wel met een leuk ding, want ze hebben volgens mij zo'n natuurbegraafplaats.
2: Ja.
1: En ja, op zich zie ik dat wel zitten hoor. Ik hoef niet per se in een kist begraven te worden. Het mag ook gewoon lekker open in de natuur. Dan ben ik gewoon één met de natuur.
2: Ja. En hoe is dat voor jou, Luc?
4: Ja, ik zou eigenlijk... Ik dacht, joh, je mag mij wel cremeren, want dan kan je me overal mee naartoe nemen. Ja. Dus zeg maar voor de nabestaanden kunnen ze mij nog in huis zetten, weet je wel. Is leuk, want dan kan ik erbij zijn.
2: Ja.
4: Fictief.
2: Ja.
4: Zo, maar jij hebt ook wel leuk nieuws, want...
2: Ja. Klopt inderdaad. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot.

0: slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. Nee, in plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam op de grond verdwijnt. De begraafplaats maakt deel uit van een grote natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Nou ja, inderdaad, ik heb het hier al een keer vaker met Helene Verduin over gehad, onze boswachter van de EOS. Ja. Die wil hier ook heel graag begraven worden. Maar als ik zelf zou moeten nadenken wat ik zou willen, nou, je kan volgens mij met je as, als je gecremeerd wordt, kan je er zelfs vuurwerk van maken.
1: Dus misschien cool.
0: Ja, misschien met oud en nieuw dat ze me dan mogen afsteken over 80 jaar.
1: Ja, oh, dat is ook wel leuk.
0: Ja.
1: Nou, meest die had ik ook even in gedachten.
0: Helemaal goed.
1: Mooi. Nou, super. Nou, dat was...
0: Tot volgend uur, denk ik.
1: Tot volgend uur.
0: Ja,
1: zien we straks.
0: Tot zo meteen, boys.
1: Yo, tot zo.
0: Tot zo.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, en we hebben dadelijk bellen we met Joy in over de sport- en voedingstip. Dus zo Joy aan de lijn, maar nu eerst nog muziek van Clooney, Good Girl.
3: I miss you.

0: Dag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, en het is woensdag, het is 9:15. En we hebben Joy weer aan de lijn voor onze voedingstip. Een hele goede morgen, Joy.
3: Morgen.
2: Hey, goedemorgen. Hey Joy, we zijn benieuwd. Waar gaan we vandaag eens even over kletsen?
3: We gaan vandaag hebben over eiwitten.
2: Oké. Ik vind wel een goed onderwerp, want iedereen heeft het wel altijd over eiwitten en hoeveel dan. En,
4: shakies en
2: als je te veel neemt, dan heeft het geen nut, want dan interessant.
3: Ja. Het weetje gaat ook een beetje over een stukje over sport.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk ook dat mensen die niet sporten het ook nodig hebben. Ik zal mijn weetje even vertellen.
2: Ja.
3: Als we het hebben over eiwitten, dan denken we vaak aan sporters natuurlijk. Maar eiwitten zijn niet alleen belangrijk voor als je veel sport, maar iedereen heeft ze iedere dag nodig. Omdat je lichaam ze voor veel meer gebruikt dan alleen je spieren. Wanneer je eiwitten eet, zoals eieren, yoghurt, kwark, vis, vlees, etc., dan breekt je lichaam die af tot aminozuren. En die aminozuren kun je zien als bouwstenen van je lichaam.

0: lichaam. En je lichaam gebruikt je voor het herstellen en opbouwen van je spieren, maar ook voor je huid, je haar, je organen, enzymen en allerlei andere processen in je lichaam.
1: Ja.
0: En juist als je ouder wordt, dan worden eiwitten extra interessant, want je lichaam verliest geleidelijk spiermassa en kracht. En dat begint al vanaf je 30ste. Dus voldoende eiwitten in combinatie met bewegen helpt vanaf die leeftijd om je spieren en daardoor ook je botten sterk te houden. En daarnaast is voor sporters het goed om nadat je hebt gesport eiwitten binnen te krijgen. Het gaat ook voornamelijk om wat je al heel de dag binnen hebt gekregen. Maar na sporten is het specifiek eiwitten binnenkrijgen, maar het liefst in combinatie met koolhydraten. Omdat je dan je spieren gelijk doet herstellen door de eiwitten, maar ook je energie weer doet aanvullen door de koolhydraten.
1: Juist, en die namen altijd, die zijn altijd zo verschrikkelijk moeilijk. Daar struikel ik altijd over. Het zijn echt van die tongbrekers, die enzymen en al dat soort namen.
0: Ja, ja.
1: Maar als je dat zou uitleggen in Jip en Janneke taal, dus deze tip, wat zou dat dan zijn?
0: Dan is het eigenlijk gewoon zorg dat je heel de dag door genoeg eiwitten binnenkrijgt, want dat houdt je eigenlijk zo lang mogelijk fit. En na het sporten is het gewoon goed om extra eiwitten binnen te krijgen in combinatie met koolhydraten, omdat je dan gewoon het snelste doet herstellen.
1: Ja, juist. Oké, hele goede tip. Ik denk,
2: en als je dus ouder wordt, na de leeftijd 30, gaat het dus sneller, je spiermassa en zo gaat sneller afnemen, wat ik Joy al hoorde vertellen. Dus dan is het juist extra belangrijk om daar toch wel echt op te gaan letten, want anders dan ga je heel snel je spiermassa en zo verliezen. En als je het blijft aanvullen, dan gaat dat proces dan langzamer, Joy, of?
0: Nee, je breekt gewoon sneller spieren af. Dus je wordt eigenlijk gewoon... je houdt je lichaam eigenlijk niet zo sterk meer dan wanneer je spieren afbreken. Wanneer je veel eiwitten binnenkrijgt en blijft bewegen, dan hou je je spieren eigenlijk zo sterk mogelijk. En daardoor eigenlijk je botten ook.
2: Dus wat kunnen mensen boven de 30 het beste doen?
1: Krachttraining. Hey.
0: krachttraining, inderdaad. En zorgen dat je goed eet. Dus je eiwitten goed aanvullen. Zorgen dat je genoeg binnenkrijgt. En dat red je helaas al niet met twee eitjes om een dag.
2: Nee.
0: Die combinatie is eigenlijk het beste.
2: Ja, ja. Oké. Wel weer een goede tip voor de mensen die daar even op willen letten.
1: Dus, zeker. Het wordt eigenlijk weer december, hè, kerst en dan nieuwjaar. En dan gaat iedereen natuurlijk weer aan de bak.
2: Lekker vergeten.
1: Oh shit.
2: Even. Hey Joy, als ze deze tips vaker voorbij willen horen of willen bekijken, waar kunnen ze jou dan vinden?
0: Je kan me vinden op Instagram.
2: Ja.
0: Enjoy the Lifestyle. En op mijn website. Ook enjoylifestyle.nl.
2: Ja.
0: Ik denk dat wel de twee
2: handig zijn. Dus als je luistert en je wilt in de gaten houden, ga op Instagram of op internet naar Enjoy the Lifestyle. En kijk daar wat je kan vinden, want Joy kan jou helpen.
1: Ja. En mocht je dat nou vergeten zijn, dan komt ze gewoon elke woensdag om 8:45 terug. Ja. Met de nieuwe weektip.
2: Ja. Joy, bedankt voor vandaag. En gewoon een hele goede week.
0: Graag gedaan, jullie ook.
2: Top, dankjewel.
1: Doei.
0: Doei.
3: Wakker met Tim en Luc. Turn it up. VOS.

0: gezellige gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
5: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
4: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
4: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen!
8: De regio is wakker!
3: Met Tim en Luc.
9: Here comes the music.

0: Well,
1: ja.
0: That's it.
1: Leuk dat jullie vandaag weer luisteren allemaal. En het is natuurlijk een hele sportieve woensdag. En we hebben ook vandaag in de studio een jong Westlands sporttalent. Vandaag in de studio Puk Kok. Puk is volop bezig met haar sport. Vecht inmiddels ook internationaal. Probeert dat allemaal te combineren met school.
2: Kijk uit wat je zegt hoor, Luc.
1: Hè?
2: Ze springt zo over tafel heen.
1: Ja, tuurlijk. Maar voordat we naar alle plannen en ambities gaan, eerst even naar het begin. Goedemorgen, Puk.
3: Goedemorgen.
1: Ben je lekker opgestaan vandaag?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Goed zo. Hey, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je en wat doe je?
3: Ik ben Puk Kok en ik doe aan kickboksen.
1: Ja?
3: En Muay Thai.
1: Ja, kickboksen en Muay Thai. En voor de mensen, kickboksen zullen ze misschien wel kennen. Dat is met je hele lichaam. Dus niet alleen boksen is met alleen je handen. Maar kickboksen is ook met je voeten. En dan kan je ook schoppen en zo.
3: Ja.
1: En Muay Thai, wat is dat?
3: Dat is met ellebogen en clinchen.
1: Oké. Okay. Ja. En wat is een clinchen?
3: Clinch,
1: bedoelt ze. Een clinch.
3: Ja.
1: Wat betekent dat? Wat doe je dan?
3: Dat is knieën.
1: Een knie. Dus dan spring je omhoog en dan...
3: Nee,
1: dan geef je hem
3: moet degene vastpakken en dan knieën.
1: Oh, oké. Okay. Juist.
2: Ja. Ja.
1: En hoe oud ben je, Puk?
3: 12.
1: 12. Ja, al jong zo hard bezig.
2: Ja, want we zullen zo meteen wel even terugblikken op je tour naar Duitsland. Maar eerst, welke vechtsport, dat hebben we net besproken. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Wanneer ben je begonnen met deze ambitieuze hobby?
3: Vier jaar geleden.
1: 4 jaar geleden ben je begonnen hiermee.
3: Ja.
1: En kwam je hier zomaar in één keer in aanraking? Of dacht je, ik ga even een keer een proeflesje nemen? Of hoe kwam dat? Ja? En toen dacht je, dit vind ik wel gaaf.
3: Ja.
1: Ja, leuk. En waar woon je zeg maar nu?
3: In Noord-Holland.
1: Oh ja, leuk. Ja, dat is gewoon dichtbij. En hebben ze daar dan ook een sportschool waar je kan kickboksen?
3: Nee. Ik zit in Alphen aan de Rijn.
1: Oh, oké. Okay. Ja, want en hoe kom je daar terecht? Is dat, dat is waar de professionals naartoe gaan?
3: Ja.
1: Ja. Nou ja, goed dat je die gevonden hebt, toch?

0: Want als er niks in de buurt is, dan... Jij wil het natuurlijk eigenlijk serieus aanpakken. Want dat doe je namelijk nu op dit moment. Wanneer merkte je van... hier ben ik toch eigenlijk best wel goed in?
1: Ja, gewoon trainen.
0: En zei de trainer dat dan tegen jou? Van, Puk, jij hebt wel talent.
1: Ja.
2: Leuk. Ja, en weet je nog dat je je eerste wedstrijd ging doen?
1: En dat was eigenlijk een demo.
2: Oké. En dat ging ook wel goed? Of dacht je nou,
1: Ja, die ging best wel goed eigenlijk.
2: Oké, nou, dan zit je er lekker in.
1: Ja.
2: Dat is mooi.
0: Ja. En hoe vaak train jij dan door de week?
1: Maandag, dinsdag, dan woensdag.
0: Ja.
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Oh ja, ja. En zijn al die trainingen zijn dan hetzelfde of zijn ze anders?
1: Anders, want maandag train ik gewoon met de hele groep.
0: Ja.
1: En dinsdag doe ik bijvoorbeeld PT.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ja, dus je wisselt af van een beetje groeptraining met personal training.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. En heb je dan nog het idee dat je bij je groepstrainingen meer of minder leert dan je PT's? Zit daar nog verschil in?
1: Ja, echt een beetje, ja... Hetzelfde, denk ik.
2: Oké.
1: Ja, PT is nu kracht.
2: Oké, PT is meer kracht. Is echt gewoon puur op je spiergroepen trainen om beter te worden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja. Hey, en wat leuk om te vertellen is... je bent afgelopen weekend ben je naar Duitsland gegaan.
1: Ja.
0: En wat ging je daar doen?
1: Vechten.
0: En voor welke titel heb je gevochten? Voor welke titel?
1: Wereld.
0: Voor de wereld?
1: Ja.
2: Ja, ze heeft die zo. Nee, want mensen.
0: In je gewichtklasse. Ja, mensen kunnen ook meekijken. Als ze op de tv aan het kijken zijn, dan ligt hier een hele mooie band. Puk, kun jij hem eens laten zien? Kijk dan. The World WFMC Champion. Hey, want jij bent eerste geworden, toch?
1: Ja.
0: Heel gaaf. En tegen wie moest je vechten?
1: Tegen een Oekraïns meisje.
0: Ja.
1: Die was best wel stevig en ook best wel sterk.
0: Ja.
1: En in kickbox heb ik ook tegen haar gewonnen.
0: Ja, heel gaaf.
1: Ja, ja
0: heel gaaf. Echt heel knap. Ze was ook iets groter dan jou, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: En ouder.
0: Nou, dan vind ik dat echt wel heel knap. En daar mogen we zeker wel af. Dus voor iedereen in de studio, applaus voor Puk.
2: Hey! Lekker Puk, goed gedaan.
0: Heel goed. Oké, hey, Puk, we gaan aan jou zo meteen vragen of dat jij nog een leuk nummertje hebt voor hier in de radio. Want heb jij iets van een nummer waar je mee opkomt of zo? Dat je zegt van, dit zet ik altijd aan, hier krijg ik energie van.
1: Iemand hebben nu zelf gemaakt.
0: Oh ja?
1: Maar die hebben we nu niet.
0: Nee, oké.
2: Nee, die hebben we natuurlijk nu niet. Maar als je dan aan het trainen bent of je bent gewoon lekker aan het relaxen, is er dan de muziek of een artiest waar je graag naar luistert?
1: Ja, ik luister eigenlijk van alles.
2: Ja. Hou je een beetje van Suzanne Freek?
1: Ja.
2: Oké, dan gaan we de nieuwe draaien van Suzanne Freek. Dat vind ik dan wel een mooie inkopper.
0: Oké, leuk.
2: Oké, nou dan gaan we zo door met het gesprekje met Puk. En dan gaan we nu eerst Suzanne Freek draaien met Pijnstiller.

0: stille van Suzanne, Freek en ja, Luc. We hebben volgens mij nog een aanvraag binnen.
1: Ja, ik kreeg gisteren een aanvraag van Chris, onze opa Chris. Die had gisteren ook de zomer in zijn bol. En die zei, ik wil graag een aanvraag doen. En dat is geworden, laat de zon in je hart. En als ik zo naar buiten kijk, dan wordt het ook weer een mooie dag vandaag. Dus ik zeg, helemaal gereed voor die plaat.
0: Gaan we doen.
2: Tot 10 uur, wakker met Tim en Luc.
3: Turn it up.
2: VOS.

Dit was de megamix van Bonnie M. En nu door met muziek van Room 5, Make Love.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, en het is inmiddels 9:30. Tijd voor een bakkie, maar ook tijd voor het nieuws. En we hebben een nieuw gezicht in de studio vandaag.
2: Ja, ja.
1: Irene, goedemorgen.
2: Klopt, goedemorgen, jongens.
1: Nou, leuk. Irene gaat voor jullie het nieuws oplezen. Dus hier
2: Zeker.
1: Is Irene met het nieuws.
0: Nieuwsupdate.
2: Ja, de brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oude Landstraat in Schavenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oude Landstraat moet komen. De meldingen komen steeds van verschillende plekken. Ja, merkwaardig. En dan iets heel anders. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schavenzande. Op de San Amrasstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd en hoe ernstig haar verwondingen zijn is nog niet bekend.
1: Die fiets is in ieder geval zit aardig gedeuken.
2: Ja, als je de foto's hebt gezien, dat zag er echt
1: gezien,
2: niet goed uit. Ja, hopen dat het met het meisje beter gaat.
1: Ja.
2: Ja, en dan op de nieuwe natuurbegraafplaats Stalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnepolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot en slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld.
1: Zou jij dat fijn vinden?
2: Nou, ik heb er dus zeker wel over nagedacht. Ja, ik vind het toch een eng idee.
1: Okay.
2: Ja, ik weet niet. Ja, en dan sowieso begraven of cremeren, ik ben er nog niet uit.
1: Nee.
2: Ergens vind ik begraven toch het mooiste, maar dat je in de grond natuurlijk helemaal soort wordt opgevreten in die end.
1: Ja, ja, ja.
2: Is toch een eng idee. Ja, dus nee, ik denk ook liever gewoon niet over na. Ik denk dat beter
1: nog even,
2: is.
1: Je hebt er gelukkig nog heel lang voor.
2: Nou, dat hoop ik.
1: Daar gaan we gewoon
2: vanuit. Laten we daarvoor tekenen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en dan krijgen we nog het weer natuurlijk, niet te vergeten. Want vanochtend kan er hier en daar nog wat mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt het vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Ja, vanavond gaat het regenen. Ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen won en zolken elkaar af en trekken er enkele buien over. En daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Ja, duidelijk minder aantrekkelijk het weer. Ik heb nu nog mijn t-shirtje aan, zo lang mogelijk.

0: maar ja, morgen kan dat inderdaad niet meer, denk ik.
1: Ja, het zonnetje schijnt nu nog, dus
0: precies.
1: Laten we daar nog maar even
0: jullie
1: van genieten.
0: Jullie kunnen er vanmiddag nog even van genieten naar de
1: ja,
0: show.
1: Ja, heerlijk. Nee, en even tussendoor, top gedaan, Irene.
0: Dankjewel. Ja. Ik vond het leuk. Ja, ja hoor, voor Halingpapa, ja, wat mij betreft.
2: Zeker weten. Zeker weten. Nou, gezellig. Hebben we gewoon de hele tijd afwisselingen elke dag
0: in de
2: studio.
0: Ja, dat is toch wel zo leuk, hè, voor de luisteraar.
2: Zeker weten.
0: Top.
2: Oké, nou, dankjewel, Irene.
0: Yes.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: Já, a Moi Track. Hey, en we zijn terug met Puk in de studio. Puk, alles nog goed?
1: Ja.
0: Mooi. Hey, voor het nieuws hadden we het heel even over hoe jij in de sport terecht bent gekomen. Hoeveel je traint en wat je allemaal gedaan hebt. Je hebt de wereldkampioenschap in Duitsland meegenomen van het weekend.
2: Ja.
0: Maar
2: en voor de luisteraars die nu intunen, dit is Puk, ze is 12 jaar. Ze doet aan Muay Thai en aan kickboksen. Ja. En ze heeft afgelopen weekend de wereldtitel gepakt op haar categorie en gewicht in Duitsland.
0: Ja, zeker. Even mooi bijgepraat, Tim.
2: Zeker.
0: Dan wilden we toch ook even vragen, hoe doe je dat allemaal? Want je hebt natuurlijk, je zit ook nog op school en je wilt deze passie die je hebt, wil je natuurlijk wel uitvoeren. Hoe combineer je dat? Hoe is dat?
1: Nou, het is eigenlijk mijn vader altijd op school regelen.
0: Nou, wel goed dat je daar een klein beetje hulp bij krijgt. Want ja, het is natuurlijk best moeilijk om voor jezelf natuurlijk te bepalen. Ik ben er vanmiddag even niet bij. Dan moet je dan ook krijgen dan extra werk buitenschool mee? Of?
1: Ja.
0: Oké, maar daar zijn ze dus wel relatief flexibel in.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn.
2: Ja, dat is zeker fijn.
0: Ja. Nou, dat is toch wel mooi dat ze daar om helpen. En ja, natuurlijk wedstrijden, je vliegt naar het buitenland en dat soort dingen. Werk jij... Hoe doen jullie dat? Heb je dan nog sponsoren die je helpen hiermee? Of,
1: ja, ik heb heel veel sponsors.
0: Ja. Want toen we het hadden over sponsoren, er is ook een subsidie die wordt vrijgesteld voor goede sporters zoals jij.
1: Ja.
0: Ja, dat is misschien, zijn natuurlijk een beetje zakelijke vragen, misschien weet je niet alles, maar ik kan ook begrijpen dat er zitten natuurlijk ook veel kosten aan hetgene wat je doet. Wij dachten misschien kunnen we even aan de luisteraars vragen. Als ze jou willen sponsoren, kunnen ze dan jou gewoon benaderen via Instagram? Of hoe doen jullie dat normaal gesproken? Misschien moet je vader even daarbij helpen, maar...
3: Via jullie zou het leuk zijn, hè? Als we via Luc en Tim dat voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja.
3: En ze hebben ook de Instagram, maar wat is het? Laten we eens even kijken.
0: Ja, want dus als je denkt, joh, ik sta hier achter, ik zou Puk echt wel even willen helpen om dit door te laten groeien. Dan kan je gewoon via Instagram naar Puk Kok, heet ze als het goed is. Ja, ik zie hier official.pukkok. Er staat ook bij Muay Thai en kickboxing, 12 jaar oud. En dan zie je een paar video's en foto's van Puk die lekker aan het vechten is.
1: Ja.
0: Dus als je daar graag even naar wil kijken, ik zal ook het Instagram eventjes op ons verhaal zetten. Dan kunnen mensen dat zien.
2: Ja, ze hebben het echt wel nodig, hè. Want als ze meer sponsors krijgt, dan kan ze eerder de top bereiken.
0: Ja.
2: En dat is echt...

0: grote droom. Dus luisteraars, als we nog iemand kennen, wij willen Puk graag helpen. Dus contact ons of contact Puk. En dan kunnen we zo Puk naar die wereldtop helpen.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, toch?
3: Hey, en dan iets heel vets. Thailand. Je had het net even tijdens dat wij buiten de uitzending even lekker aan het kletsen waren. Had je iets over Thailand gezegd? Iets dat je daar misschien training gaat volgen?
1: Ja, ik wil graag bij One Champions vechten.
3: Ja.
1: Ja, dat lijkt me gewoon leuk.
3: Ja, want hun staan aan de top of...
1: Ja.
3: Waarom zijn hun zo goed?
1: Dat ze denken hard trainen.
3: Ja.
4: Moetai komt uit Thailand en daar is echt de sport Moetai.
3: Ja, precies.
4: Want Championship is gewoon de grootste organisatie daarin.
3: Ja, dus Puk, jij gaat daar naartoe, want daar zitten de echte champs.
1: Ja. Ja.
3: Oké, okay, heel leuk. Hey, en is het uiteindelijk ook de bedoeling om daar wedstrijden te gaan vechten, daar in Thailand?
1: Ja.
3: Oké. Okay. Want is dat ook onderdeel van je training, dat je ook vecht tussendoor?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Ja. En hoe bereid jij jezelf voor zo'n gevecht?
1: Ja, gewoon voor hard trainen en dan, ja.
4: Koptelefoon op.
1: Ja,
0: ja, ik weet naar wat voor nummer zij luistert. Wat kwam ze mij net vertellen?
3: Ja, die gaan we zo even draaien.
0: Dat is wel leuk om te laten horen.
3: Hey, kan je ons misschien even meenemen naar voordat je gaat vechten? Wat doe je dan? Heb je vaste stappen die je doorneemt voordat je de ring in gaat?
1: Ja, we doen eerst gewoon opwarmen met de pads.
3: Ja.
1: En daarna ga ik bij de ring staan en dan ga ik in de ring en dan ga ik vechten.
3: Ja, en we hadden het net even over een intro nummer.
1: Ja.
3: Dat draai je ook wel eens, toch, als je opkomt?
1: Ja.
3: Ja. En krijg je daar dan, is dat dan extra gaaf als je dan, want doen ze dan ook allemaal lichten uit en zo, en dat soort dingen?
1: Ja.
3: Dat is wel cool.
0: Ja, dat is wel een beleving.
4: En vuurwerken.
3: En vuurwerk
0: erbij ook.
3: Nou, dat is gaaf. In Nederland zullen ze daar misschien moeilijk over doen, maar in het buitenland gewoon, hoppa, ja, lekker knallen. Hey, Puk, wat zou jij graag willen bereiken in het boksen?
1: Gewoon heel ver komen.
3: En als je dan iets specifieker, wat is er een titel waarvan jij denkt, die wil ik graag hebben?
1: Bij One.
3: Bij One?
1: Ja.
3: En wat houdt die titel in? Wat ben je dan?
1: De beste van de wereld.
3: En dan gaat het om jouw klasse dan?
1: Ja.
3: Ja, oké. Okay. En welke klasse doe je nu?
1: 12-14 jaar. Ja.
3: Ja, en dan heb je nog een gewichtklasse?
1: Ja, met 45 kilo.
3: Juist. Ja. Ja. Hey, en stel dat wij nou over 5 jaar jou opnieuw uitnodigen hier in de studio. Waar hoop je dan dat we jou van kennen?
1: Ik ga van kickboksen en zo.
0: Wereldkampioen kickboksen.
1: Ja.
0: Ja. Hatsenflat.
4: Hatsenflat.
0: Dan gaan wij gewoon inbellen en dan weten we niet waar je zit. En doen we Abu Dhabi, Duitsland, ja. Overal ter wereld. Ja. En dan zeggen we, ja, ik ga haar eens even in elkaar slaan voor jullie.
1: Ja.
3: Hey, en Puk, als je ons dus heel even mee moet nemen in jouw technieken. Wat zou van jou 1 advies zijn waarvan jij zegt, dit heeft mij echt tot nu toe het meest geholpen?
1: De krachtoefeningen, dat ik sterker ook ben geworden.
3: Ja, want die kracht die je uit je spieren haalt om diegene tegenover je te slaan,
1: ja.
3: Die is belangrijk.
1: Ja.
3: Ja. En waarom is die zo belangrijk?
1: Ja.
3: Ga je dan sneller naar de grond of kijk, ja, heeft diegene meer pijn? Of...
1: Meer pijn.
3: Meer pijn?
1: Ja.
3: Ja, want je zoekt wel de pijnpunten op.
1: Ja.
3: Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het echt wel interessant om dat te zien. Want je moet maar eens even naar Puk de Instagram gaan. Dan kan je zien wat ze een beetje doet. Maar het is echt wel leuk om te zien. Hé, en we hadden dus ook een nummertje van jou gehad.
1: Ja.
3: Nou, die gaan we zo eens even afspelen.
0: Ja.
3: Maar allereerst willen we jou heel erg bedanken dat je hier vandaag in de studio was.
1: Ja, graag gedaan.
3: Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ja, naar school.
3: En is dat leuk?
1: Nee.
3: Hey, jongens, Puk doet toch het liefst gewoon lekker boksen, kickboksen, Muay Thai. En Puk, we zien je dan snel weer.
1: Ja.
3: Leuk. Oké, leuk. Wij blijven je volgen. Wij gaan

0: aan Brain Cracking luisteren.
1: Ja.
0: Dit is een motiverend nummertje voor Puk. Puk, dan wensen we jou een hele goede ochtend en tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer, jullie ook.
0: Dankjewel.
2: Doei.

En dit was Braincracking, het nummertje van Puk. Nou, dit was echt een rammer van een plaat. Wat fantastisch. En ja, als je nu net de radio aangezet hebt, dan weet ik zeker dat je wakker bent. Dus dat is fantastisch. Onze ochtendshow zit er alweer bijna op. Wauw, wat jammer. Deze dag ging echt weer super snel voorbij. En ja, dan gaan wij nog ook wel een goed plaatje draaien. Hij heet You Don't Stop van Buzzy Buzz. En ik vind hem wel aardig lekker. Dus hier komt-ie.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat langzaam rijdend verkeer op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam.

0: bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door opruimwerkzaamheden is daar nog de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
2: De WOS.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: thuis,
1: op je werk,
0: op je werk
1: en in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
1: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.

0: Je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.
2: Twee.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu weer dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dankjewel en goedemiddag. Ready for the lunch voor het midden van de week. Het is woensdagmiddag 12 uur geweest.
4: De WOS Lunch.
3: Hartelijk welkom hoor.
4: Jeroen van der Kei.
3: Met de muziek van de WOS.

0: De Nek en My Sharona horen je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze woensdagmiddag. Het is 12 uur geweest. Midden van de week, altijd lekker. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator. Jeroen van der Kamp.
0: Met een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij. Zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Op natuurbegraafplaats Staalduinen in de Bonnenpolder bij Hoek van Holland is afgelopen week de eerste begraving geweest. Een man die al langere tijd de wens had om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen, werd begraven op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Ja, Staalduinen beslaat ongeveer 30 hectare van de Bonnenpolder. Je leest daar meer over op WOS.nl, in de WOS-app en zometeen om 12:30. Een hele verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder in dit programma natuurlijk niet alleen het laatste nieuws, ook fijne muziek, dus daar kun je alvast eens even lekker voor gaan zitten. Zou ik even doen onder genot van de boterhammetje, want daar is het de hoogste tijd voor. Lekker bammetje erbij, lekker even een happy eten. Nou, welkom hoor.

0: tot 2 uur vanmiddag.
1: Met tijd en boterhammen.
0: Smakelijk eten.
1: Met tijd en boterhammen.
0: En de bruisende muziek van de DOS. Miley Cyrus komt eraan met Flowers. En dit is Temper City. Dit is Self-Aware.

thuis in jouw regio met de lunch op de WOS en Miley op de radio. Flowers was dat hier tussen de middag. Lekker een beetje wegzakken in dat blauwe WOS Plus. Een beetje kennis nemen van het laatste nieuws uit de regio. Maar zeker ook genieten van de lekkerste, de beste en de meeste muziek. Duiken de catacomben straks in voor een lekkere track. Zo'n muzikale parel, iets na 1:30 alweer. Heb je daar een suggestie voor? Laat het me maar weten via radio@wos.nl of een WhatsApp berichtje via 0174446600. Verder in dit programma ook nog het muzikale beleg voor op je boterham. En dit is Wax. Dit is The Bridge to Your Heart. Yeah.

De lekkerste van de regio, de tussendemiddagshow op de WOS... de Lunch Echo Smith Cool Kids was dat hier op deze woensdagmiddag... 7 oktober op de kalender. Zo even kijken naar het weer van vandaag. Nou ja, laten we zeggen, het was vanochtend ook weer mistig... zoals eigenlijk de hele week al 's ochtends. Nou ja, en daar prijkt hij hoog aan de hemel. Als hij bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Ach, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Maximaal 22 graden. Vanavond dan komt er wat meer regen ook onze kant op. En daarmee komt er wel een einde aan het lekkere nazomerweer. Want de komende dagen beloven wisselvallig te worden. En de temperaturen, die gaan wat omlaag. Dit is Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

0: Kings of Leon. Dat is altijd handig als je even mag kiezen. Je hoorde Sex on Fire bij de WOS. In het komend half uur nog veel meer lekkers op de radio. Nog veel meer lekkers op de antenne. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Nou, dat komt eraan hoor, het lunchpakket. En ook Thorn van Natalie in Brooklyn hoor je na het WOS nieuws van 12:30.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
3: Je hoort het elke woensdag. Van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. WOS Nieuws.
4: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS

0: Sharon van Nathalie en Brulia bij de WOS aan de lunchtafel van de regio.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je bammetje. Want ook vandaag op deze woensdagmiddag smeer ik met heel veel liefde en plezier weer het muzikale beleg op je boterham uit. En vandaag is dat Somnieu Feels Part 2. Paradise van Coldplay hoor je ook zometeen. Naar deze rammer van Another. En 54 Ultra. Dit is Talk To.

Het muzikale beleg voor op je boterham met Another Coldplay. En dit was Sommieu. Morgen iets na 12:30 een vers lupaatje, zo'n lunchpakket. Natuurlijk weer hier op deze zender. Want je weet het, de DOS smeert zo lekker die boterhammen. Ja, we smeren hem niet, maar we smeren ze wel. Dat is een beetje het credo zo tussen de middag hier aan de lunchtafel. Met One Too Many nu. Dit is Downtown.

Simon Webb en No Worries hier bij de WOS. Krijg een appje binnen. Ja, ik roep natuurlijk wel eens voor je kan je lekkere track suggestie mee. Even via een WhatsAppje sturen naar 0174446600. Maar er komt ook een appje binnen van Jeroen, ben je verkouden? Ja, dat klopt. Ja, het is weer de tijd van het jaar. Hè. Ja, de R zit al langschoots en ruimschoots weer in de maand. Sterker nog, we zitten al in maand 2. En dat betekent natuurlijk als de scholen begonnen zijn dat Van der Kaai weer verkouden is. Dus dat is natuurlijk wel gewoon een vast gegeven. Maar goed, ja, we zitten gelukkig niet zo één op één aan de lunchtafel. Er zit een microfoon tussen, er zit een luidsprekertje tussen. Dus veilige afstand, geen enkel probleem. Goed, zometeen nog veel meer zaken uit de regio in het komend uur van de lunch. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen hier het nieuws van 1 na een healthy. Dit is Anne-Marie met Shania Twain. Well,

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van...

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Modus.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gaza-strook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N15, de Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is de linkerrijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: En zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Met Shakira onderweg naar muziek van Paul Weller.

0: Thuis in jouw regio met de lunch op de WOS en Shakira op de radio. Die Die was dat en daarvoor Wildwood van Paul Weller.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: Goedemiddag en van harte welkom bij het tweede bedrijf weer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij, zodat je mee kunt kletsen over...

0: over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Ja, en dat was grote schrikken gisteren aan de Sint-Ambachtstraat in Schravenzande. Een werkbus botste daar gistermiddag frontaal op een fietsend meisje. Het meisje kwam hierbij hart en val, raakte gewond. Je leest daar meer over op WOS.nl in de WOS-app. Het laatste nieuws daarover natuurlijk. En zometeen om 13:30 ook weer een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder in dit uur op deze woensdagmiddag, de 7e van oktober. De catacomben weer in voor de lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie daarvoor? Laat het me weten. WhatsApp je deze kant op 0174-446600. Of een mailtje mag ook radio@dos.nl. Hoor in ieder geval dit uur Max & Andy Grammer. Rockset komt eraan. En eerst is dit De Dijk.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love, hoorde je hier op de DOS. Lekker nog even natafelen, een beetje uitbuiken. Een beetje keuvelen over het nieuws natuurlijk. Of misschien wel die late boterham naar binnen. Nou, in dat geval wens je natuurlijk nog een heel smakelijk eten. En mocht je het er wel naar binnen hebben zitten vouwen, dan mag het u wel bekomen, zullen we maar zeggen. Het is de Pointer Sisters. De hoogste tijd daarvoor trouwens voor de zusjes P. Zoals een hele bekende oude disjockey zou zeggen. Dit is Fire. I'm right.

0: De Shapeshifters. Herinnert u zich deze nog? Lola's Team hoorde je hier tussen de middag aan de lunchtafel van de DOS. Dat ding van een meter of 26. Met in het komend half uur natuurlijk nog veel meer lekkers onderweg. De lekkere trek uit de catacomben bijvoorbeeld. Dan terug naar het begin van de jaren 60 zometeen. Stofdoekie, naald, groef, enfin, je kent het principe. Komt eraan zometeen net als Van Halen en ook Antonio Cipriano. Na het WOS nieuws van half 2.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats

0: maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de afrit Havens 5700, 6200, 6 kilometer. Kwartiertje vertraging, linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Alsof je een caprese salade naar binnen zit te vouwen hier op deze woensdagmiddag. Antonio Cipriano en Baby Doll hoor je hier tussen de middag. Net als Why Can't This Be Love? De klanken van Van Halen.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Ja, en mocht je dan toch aan die caprese zitten, kunnen we ook eventjes terug naar 1962 met Elvis Presley. Toch? Return to sender. Het gaat over een brief die Elvis naar zijn ex stuurt, maar die gewoon weer bij hem op de mat belandt. No such number, no such zone. Oftewel, relatie voorbij en zelfs de postbode, die werkt niet mee. Het nummer was eigenlijk trouwens niet eens voor een film geschreven, maar werd op het laatste moment toegevoegd aan Girls, Girls, Girls uit 62. Elvis Presley, dit is Return to Sender.

Martin Garrix en Ed Sheeran bij de WOS. Repeat It was dat. En daarvoor Return to Sender van Elvis Presley. Ja, mocht je twijfelen of Jax je bericht heeft gelezen in 1962... kreeg je toen eens nog een ouderwets bewijsstuk terug van de postbode. Tegenwoordig doen ze er natuurlijk al sowieso heel lang over om een brief te bezorgen. Hè, de vrienden van PNL. Goed, morgen iets na 1:30 weer de catacombe in voor zo'n lekkere track. Heb je een suggestie? Laat het me maar weten hoor. Een WhatsAppie is welkom via 0174-446600. Of simpel een mailtje. Radio@wos.nl.

Alan Walker, Ava Max en Alone. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Nou, en met de WOS ben je zeker niet alone, want de muziek dendert door zometeen, hoor. Onder het genot van een bakkie koffie schuift Damiano David aan. Ook de Bausa, Olivia Newton-John, Cameron Whitcomb en ABBA mag natuurlijk ook niet ontbreken. Net als Shaggy, ook die ga je horen. Net als het laatste nieuws uit de regio. Laatste nieuws trouwens ook vanavond om 6 bij de WOS op tv en 24/7 via WOS.nl en in de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit de meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug 6 kilometer file, kwartiertje vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Knopend Hofliet staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijst ook is dicht. En wat opvalt is de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. Hou rekening daar met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits zien we weer ontstaan in het westen van het land. Zoals op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Rotterdam-Overschie 5 minuten oponthoud. Op dezelfde A20 een stukje verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En wat ook nog opvalt is de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommendijk en Hofvliet 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Ontbijten, pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaats...

0: plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoepolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder van op de A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf knooppunt Gouwe 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Huis, in je regio.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoepolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder van op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend.

0: Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoepolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf Knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Huis in de regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïnse president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn.

0: Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoepolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als

0: Telefoon verschijnen. EOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoortpolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf Knooppunt Gouwe 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoepolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf Knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober...

0: Over haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips op onze regio?
2: Vind je op wos.nl/agenda.
3: De WOS-regio.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
4: Met nu het NOS-nieuws van...

0: uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Nee. Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoortpolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf Knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De titel verwijst naar de Franse schrijver Jean Genet. Bowie schreef het nummer in het huis van Serinda Fox, waar hij toen een affaire mee had. En Fox was een Amerikaanse actrice, model en publiciste, en vooral in connectie met Andy Warhol.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Bax.
0: En ik heet je welkom. En we begonnen met David Bowie. En je hoort het al, de Gene Genie uit 1973. Welkom bij de Jukebox op de 876 FM. Kabel en stream. En de Jukebox is een programma met een knipoog. Honderden zenders in onze ether hebben vaak een popiopi playlist. Ik geef je graag een hernieuwde kijk op muziek die soms vergeten is. Ook nieuwe muziek die je niet elke dag hoort. 2 uur per week, elke woensdag op de WOS van 7 tot 9. En voor als je geduld hebt en liefhebber van meerdere muzieksoorten bent, niet alledaags, maar wel met een knipoog gemaakt.
2: Wow, wow. Welkom, het is welkom.
3: Je benauwd? Wat is het weer gezellig?
4: Nou, topgeus leuk.

0: Loopt die band?
1: Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
0: Hey joh, het is woensdagavond.
2: Hey. Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen, namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
3: Willem Baks van 7 tot 9.

0: dinsdagavond van 7 tot 9.
1: Dat zijn nou zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden kan worden.
2: Luister, ik ga gauw hulp halen. Blijf liggen. Even.
3: De Jukebox.
0: Dit is de Jukebox. Willem Bax.
4: Schrijft zijn eigen teksten. Hij staat midden in de krankzinnige wereld van vandaag. Hij staat voor zijn luister.

0: Nitz en Nesquio. En Nesquio is dé pseudoniem voor de zakenman J.H.F. Grönlo. En die schreef het boek De Uitvreter in 1911. En het gaat over Japie, die op kosten van anderen leeft en uiteindelijk zelfmoord pleegt door van een brug te springen. Maar in dit nummer overleeft Japie de sprong en zwemt hij naar Italië. Eind goed, al goed. Holly Humberstone, die was ervoor Too Cute to Be Lonely. En nu wat een vrolijker nummer dan het werk normaal van Humberstone doet bevatten. Geïnspireerd trouwens door de muziek van ABBA, Madonna en Robin. Dan word je misschien een stukje vrolijker. Vrolijk blijven we. En zeker straks, nu we de knallen knijter hebben, even de oortjes open, want heel snel in heel slecht Engels. Welke tekst van de plaat komt dan voorbij? Maar zover is het nog niet. Want tot die tijd hebben we nog iets van een lichtje aanhalen. En iets met je nek. Ja, ik weet niet wat. Een roughneck of zo.
1: Elke woensdag. Als je maar kijkt.
2: Je me nou?
3: Willem Baks.
4: Willem Baks. De jukebox.

0: I will leave the light on.
1: Best wel een sociale gozer hoor, die Tom Walker. Leave a Light On, 2018. Het ging over een vriend van Walker en die worstelde met verslaving. En je kan hem zelf wel invullen wat en wat voor verslaving. Maar Walker schreef het nummer voor zijn familie en zijn vrienden. Om hen te laten weten dat ze erover kunnen praten. En hij laat het lichtje aan. Hij is altijd aanwezig. Sociale gozer dus. Freestylers en Navigator en Roughneck, 1998 alweer. En in 1998 verscheen ook een album wat door de heren Matt Cantor en Aston Harvey zelf is geschreven. Waaronder dus het nummer Roughneck. Dat betekent gewoon een stoer, ruige straatjongen. Deze productie was dus in samenwerking met Navigator. Dat is een eenmansformatie in de vorm van Raymond Cross.

0: Ah, vrolijke Pretty Melinda. En dat was van Chris Andrews. En 1969. Het gaat zijn harte tijd, hè? Wel aparte jongen, die Chris Andrews. Hij werd geboren dus in Engeland, maar heeft ondertussen het Duitse en Boliviaanse staatsburgerschap. Oké, laat mij even op je inwerken. Maar ook dit kan je op je in laten werken. Straks draai ik weer een plaatje met een tekst en aan jou de keuze en de mogelijkheid om uit te vinden welke plaat is dit.
1: Moest toe bij zich a sweet, sweet ting til die got a hold of me e opened doors for little old ladies e help at the blind to see e got no friends kousen die read the papers die can te beryllium seen with me and e am getting real shot down and e am feeling mean

0: En dan, wat is het? Straks laat ik het nog even horen. Maar het is hoogste tijd voor nieuws, weer en verkeer. Jukebox.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schravenzande. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug zijn veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thuis in je regio.
5: De WOS.
2: Woensdagavond van 7 tot 9. Dit is de Jukebox.

0: aparte dame Molly Elizabeth en Kiss the Ring. Ze noemt er ook wel Do-Eyed Fairy en heeft sinds haar jeugd al een beetje last van paniekaanvallen. En noemt zich in dit nummer de majesteit waarvoor je moet knielen en haar ring moet kussen. Kortom, ze wil niet meer alleen maar geven, het is nu nemen geblazen. Postman en de cocktail. En dat was 1998. De frontman is, of was, Raymond Stotijn en ook wel die Anonymous Myth genoemd. En de harde kern van de band bestaat uit Michael Parkinson, Shyrock in het gebeuren en Gus Bear G. Boa. En ze combineerden hip-hop met reggae. En ik combineer iets anders voor jou, bijvoorbeeld de... Eén plaat te gaan. En dan kan je goed nadenken, welke plaat krijgen we dan daarna?
1: I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold of me. I opened doors for little old ladies. I helped the blind to see. I got no friends cause they read the papers. They can't they beryllium seen with me. And I am getting real shot down and I am feeling mean.

Ja, in die tijden in 1969, psychedelische wel. Jethro Tull, Bouré, 1969. Daarvoor Dean Lewis, Be Alright. En het gaat eigenlijk over verschillende relaties in één nummer gestopt. En het nummer zegt eigenlijk dat je... Ja, dat het wel goed komt. En dat je je moet omringen met goede mensen. Jethro Tull, Bouré. En dan gaan we weer. Nummers geleend vanuit de klassieke muziek. En u hoort het al op de achtergrond. Johann Sebastian Bach. En Bach Bouré in E mineur. BWV 996. Om even educatief mee te gaan in de tijd. Hè. Klassiek is altijd in de buurt. Mag gedanst worden. Chancé, zou ik zeggen. Beetje kil, hè? Beetje kil allemaal, toch? Of niet? Of vind je het wel mooi? Ja, als ik me kwek hou, dan vind je het nog mooier. Nee, we moeten even aan het volgende uur gaan denken. En volgende uur hebben we wat plaatjes voor je klaarstaan. De eerste drie. Ja, de tweede is altijd de nieuwe. Tussen haakjes op dat moment. Ik zou zeggen, kom je eruit, luister maar even dan.

0: Baks, met Willem Baks.
1: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
5: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschillende...

0: verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst. Maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh. Vind je dat? Nee, helemaal niet. De dagelijkse sleur dus in het huwelijk. En dit is de versie van Davina Michel. En het duurt te lang dus. 2018. Maar in 2013 maakte Glenn Faria al een versie. De dagelijkse sleur in het huwelijk. De versie van Glenn Faria haalde heel die hitlijsten niet. En na de uitzending van Beste Zangers belandde de versie van Davina Michel na 2 dagen op de hoogste notering, de eerste plaats. Dus het hoeft niet te lang te duren. De voordeur waar Don Della, Futuring Skepta en Solomon. Wie zijn het toch allemaal? Danger, Danger is de titel. Don Della is Dominic Matteson. Dat is een Australische producer, DJ, remixer en songwriter. En Skepta is Joseph Adenuga. En dat is een Britse, ja, MC uit Londen. En dan Solomon. Dat is Mladen Solomon. Een Bosnisch-Duitse DJ, producer en remixer. En wat willen ze met dit nummer Deentje Deentje? Gewoon elke dag leven als een verjaardag. Kiss begon het tweede gedeelte en Detroit Rock City. En dat was 1979. Ja, het gaat natuurlijk over de stad Detroit, dat lijkt me duidelijk. Maar dat het ook gaat over iemand die naar het concert gaat en het niet overleeft. Dat was me nu, na het horen van dit nummer, nu ook duidelijk. Kiss met de Detroit Rock City. Ik zei ook, Glenn Faria, die heeft een versie. En die moeten we ook eventjes beluisteren, hè.

Take that sand and shake it around. Oh, my, my, my, my.

de funk. Dat was 5. En in de jaren 90 werden echt heel veel boybands opgericht. Naast de meidengroepen was dit dus best wel een hype. Maar van de 5 slonk het aantal naar 3 leden. En in 2025 hadden ze een reunie, 5. Waar ze dus alle 5 weer aanwezig waren. Dat heb je, hè? Kleine jongens worden groot. En dan op een gegeven moment gaan ze andere dingen doen. Stray Cats, She's Sexy and 17. Past eigenlijk niet in de toonaarde van Nix 18. Want echt goed advies wordt er hier niet gegeven. Niet meer naar school gaan, want je leert toch niks. En op straat wel. Maar ja, daar ben je een beetje puber voor. En verstand komt met de jaren. Dat hoop je dan, hè? Dat het met de jaren komt. Nog even terug naar 5. En die gebruikte een klein fragmentje van Herbie Crenshaw en Clap Your Hands. Als je het hoort, ja, dan hoor je.

0: contact, hè? Ja, doen we zeker. En deden we met de Free. Keep in touch. En opmerkelijk bandlid was Ferry Maat, die als tweede toetsenist meedeed in deze Rotterdamse soulband. En hij is afgestudeerd als pianist aan het conservatorium, maar hij werd meer bekend als radio disjockey in de jaren 70, 60 en 80 en 90. En met zijn soulshow was hij nog in de zero's en net nog in de teens, maar hij is ermee gestopt, althans openlijk voor het publiek en nog wel ergens werkzaam. Een icoon. Maar oké, dan moet je het even opzoeken, want tegenwoordig hebben we internet, kunnen we alles terugvinden en doen. We gaan straks eventjes iets onder de zon regelen en een één-op-eentje. Maar ga jou eerst even vertellen wat we aanstaande zondag hebben. Mijn grote vriend, jawel.
1: Het muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: En hier is het nieuws.
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De brandweer is opnieuw uitgerukt vanwege een gaslucht in de Oudlandstraat in Schravenzande. Voorbijgangers roken gas tegenover de Albert Heijn en sloegen alarm. De brandweer heeft metingen verricht en daarbij een duidelijke gaslucht vastgesteld. De politie heeft de omgeving

0: omgeving ruim afgezet met linten. Het is al de derde keer dat de brandweer voor een gaslucht naar de Oudlandstraat moet komen. De meldingen komen wel steeds van verschillende plekken. Een meisje op de fiets is gisteren gewond geraakt bij een harde aanrijding in Schavenzanden. Op de Sant-Ambachstraat botste een werkbus frontaal tegen haar aan. Het meisje kwam hard ten val en liep daarbij verwondingen op. Hulpverleners hebben haar op een speciaal matras gelegd om haar zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de nieuwe natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. Een man die al langer de wens had om daar begraven te worden, kreeg er zijn laatste rustplaats. De begraafplaats ligt in de Bonnenpolder en is sinds maandag geopend. Het terrein is ongeveer 30 hectare groot. Slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen komen er niet. In plaats daarvan kunnen graven worden gemarkeerd met een houten schijf die langzaam vergaat. De begraafplaats maakt deel uit van een groter natuurgebied dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er plaatselijk mist voorkomen. Daarna breekt de zon geregeld door en blijft het voorlopig droog. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond gaat het regenen en ook vannacht blijft het bewolkt en kan er nog regen vallen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken er enkele buien over. Daarbij staat er duidelijk meer wind en wordt het ongeveer 15 tot 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS-app.

De ouwe van niks te verbergen, one-on-one, Jordan Joy. Die heet in het echt Jordan Hewson. Something to hide, ja, dan noem je jezelf Jordan Joy. Jordan Hewson, dat denk je, hé. Maar dat is de dochter van Bono van U2. En Bono heet dus in het echt Paul Hewson. Best wel een drukke familie, want haar zus van Jordan, Eve, is actrice. En haar broer Eli is de frontman van de band Inhaler. En is met de paplepel ingegoten wat betreft muziek. Jordan Joy. Wolf, All Things Under the Sun. I won. En de lieve Albertsma, want ze heet Wolf, heeft het ondanks de tegenslagen de moed nu opgegeven en genieten van het licht en het leven. In dit geval een alleenstaande moeder die probeert het hoofd boven water te houden. Daar ging dit nummer over. En tringelingeling, wat is dat voor een ding? Dat was een telefoon. Want voor de Free, en dat is nog voor het nieuws, draaide ik een plaat, niet vermeld, maar die had ik in de Nice Ones. En wat zijn de Nice Ones? Ik heb een lijst gemaakt met platen die uitgekomen zijn, ooit eens, maar nooit meer wat geworden is. Maar die heb ik bewaard omdat ik ze vond grappig vond klinken. En hoe heet het dan? Omlaut Illuminate. Dat is het. En omlaut kan je het noemen, maar het staat als omlaut en illuminate. Dus kan je dat opzoeken en dan ben je weer helemaal bij.

0: Ja, ja, altijd de achterafshow, hè. Want het gaat over een buitenechtelijke affaire tussen man en zijn geliefde. En elke dag in hetzelfde café drinken ze om 6:30 ochtends een lekker bakkie koffie. Of wat dan ook. Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is een kleintje, oftewel een...
1: Vergelijkend warenonderzoek.
2: Vergelijkend warenonderzoek.
0: Ligt nog vers in het geheugen. Je moet ergens in het gedeelte van de saxofoon even teruggaan aan het begin en aan het eind van dit nummer. Want de saxofoon citeert de eerste 7 noten van Doris Day's nummer Secret Love. En de tekstschrijvers van deze song die konden dus gaan dokken voor de eerste 7 noten. En de aanklagers kregen dus de helft van de opbrengst. Maar ja, dat is altijd zo. Overspel wordt altijd gestraft. Even snel luisteren waar het dan ook een vergelijkenis is met Doris Day's Secret Love.

Daarom heet het nummer ook Secret Love. Hè? Dat was een geheime affaire, dus daar werd voor gedokt. The Four The Broads. Sing, sing, sing, sing. Het origineel trouwens uitgebracht op een 78-toerenplaat. De nu gehoorde versie is dus van de vierkoppige vrouwelijke popgroep uit Utrecht, die als producer Ben Liebrand had. En de band bestond maar 4 jaar. Maar het origineel komt uit 1936. Inderdaad, op een 78-toerenplaat. Louis Prima en de New Orleans. En de New Orleans Gang wel te verstaan, hè?

gebeurt dat al. Spice Girls en Stop Right Now. En dat waren frustraties van de groep over de overbelasting door hun management in de Motown-sausje. Stop. Doen we bijna, want ik heb nog één nummer. En dan heb ik het over Steve Marriott, de frontman van de Small Faces toen de tijd. Die richt een band op met Peter Frampton van The Hurt, Spooky Tooth, leden Greg Ridley en Jerry Shirley. En op dat moment was het dus een supergroep. En dit nummer begon als een grap in plaats van echt een serieus rocknummer. En Natural Born Boogie schrijven ze, als je het even makkelijk wil zeggen, in plaats van Boogie. Want volgens Marriott zou het in de Verenigde Staten racistische gevoelens qua klank kunnen opleveren. Daarom noemden ze hun single in de VS een tijdje ook Natural Born Woman. En waarom klinkt het racistisch? Dat heet een connotatie. Okido, connotatie, prima. Dan weet je dat ook weer. We gaan eruit met een nummer uit 1969 van Humble Pie en Natural Born Boogie. Maar ja, als je woman zegt, dan komt het ook goed. Ik hoor je volgende week woensdag weer om 7 uur. Stay tuned hier bij de Jukebox op de WWS 876.

0: Baks met Willem Baks.
1: Wat is dit voor een knoppie?
2: Tim en Luc, ja, wat een succes in je ochtend.
0: Aan. Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
2: Met Tim en Luc.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
2: Met nu het NOS nieuws van
3: 9 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
5: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
4: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen

Huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
2: 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties

populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.